Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden. Net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op Traaien Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgde mee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterke stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de op Roykeldijshal in Warfum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterke stof NEP, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Walterswald of sjug op autobedrijfboersma.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de Op Royckel Dijshal in Warffum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bindels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningococcus B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgde mee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterke stof NEP, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: VNOF.
1: Measure these things by your brain.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. Ze waren gericht op militaire locaties. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Gemeente het Hoge Land vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit de Rapel in Warffum. Oprichter Ed Bindels treedt terug als topman van Appleketen AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs, uit Noord-Oost.

0: Mooi waar, lange dagen.
1: Die het voor tuin willen dus. Doog mij en win een weerdebon van 100 euro voor die tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
1: Cadeau. Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerreen.
2: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Die autoschade laten maken? LalieteHaan.nl. Laliet met TH.
5: Let hem gaan, vriezen, let hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord uit Jesternaitjerk.
9: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
12: Hè, zelfs mijn rollator is nog rapper als dit internet.
13: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
12: Zo, en clear. Nou ben ik net meer bieten.
13: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
14: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
11: WOQS.nl.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 8 oeren.
0: RTV NOF, mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de op Roykeldijshal in Warfum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
17: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
18: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. naaiauto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat oren klanten zeggen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswald. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom dan in Waterswald of zoek op autobedrijfboersma.nl.
19: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
20: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede aanslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
21: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
22: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
23: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
21: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Bakken. Zullen we even op stoel?
1: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
0: Baasmazitcomfort.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
8: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Kapsalon Subliem besteedt 24 jaar. Ter ere daarvan hebben ze tijdelijk de Subliem Taxi introduceren. Het is een pilot voor ouderen die net met z'n goed rennen kennen en graag ophellen willen van een besite onder kapper. En krijg daarom waard vrouw Vlasman op helm. Haar man heet in de krant te lezen en het lieke haar wel wat.
2: Het is onnodig, dat kan je wel zien. En alles wat net is in het model, dat is geweldig. Want zo was dan, hang ik van een van de benen al die het meer heen te brengen, want ik kan ze weer net meer rennen. Nu hadden we voorten binnen. Ook met meer zo goed.
1: Nee, dat de skeren er even doorheen helle is, zit vrouw Vlasman de werk kriers bij en brengt de taxi haar weer rond naar huis.
2: Heel hartelijk bedankt.
3: Ja, heel graag gedaan.
2: Nou, hartstikke fijn mooi. Dat het zo cool.
3: Goed zo.
2: Hoogste dank wat hier er weer al is.
3: Nou, belangrijk.
1: Bij een inbraak bij Balhuis Metaal Recycling in Sjerusterveen binnen aanronde Pinksterweek een grote hoeveelheden kabels stellen. Neffens de eigenaar gaat het om zo'n 12 heel ontrijeton kabels. Ik baat een zeecontainer openbrutsen. De dieren skaanden elke dag via de achterkant van het terrein op en vierden er buiten al met wijn en een oorhanger. De politie zieken de zaak en bezocht camerabeelden. Er is op dit stuit nog net één oorhouden. Bij een heel automaat op de markt in Burgum had in de nacht van Tiersje op Baasje een plofkreek west. De explosie baarde om Jelwaai Fjouden hinnen bij een supermerk. De knal wiet de jaren in patten van Burgum, Semar en zelfs in Aardegeer Smellingeloon. De supermarkt bleef voor eerst dicht door de skeer onderpan en de politie doet onderziek. De verdachten werden nog net onhouden. Bij restaurant en partycentrum de Old Dutch in de Westrijn is die bron ontstaan in het dak van het pan. Kwart het hier kwam zwarte reek en vlam uit het gebouw wij. De bron ontstaan hij alle dagen in een ventilator. Omstanders griepen gauw in wat toch de bron net slimmer worden is. De bron wacht hier het vuur gauw onder controle en controleren mij een heegwerker het dak op de bronresten. Het restaurant liet via Facebook weten toen ze weer open te gaan. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 0504-412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden.
0: Vademierskip, RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Hemeltje lief, dit internet. Zelfs mijn labradoedel heeft meer pit.
3: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
2: Yes, dat is pas internet op standje turbo.
3: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
4: Nou, bentjes, de keer wat dan je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
4: Schitterend!
6: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
7: De pannenkoekrein!
8: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? depannenkoektrein.nl.
9: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Dromeesje maar in beheining.
11: Maar gewoon CA Plus, een certificaat, hè?
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de Raad voor één landelijke toets van één aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in twee rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder melden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
16: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
17: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
18: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
19: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
16: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
18: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
20: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
21: en Opel.
22: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
20: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
23: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
24: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
23: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
21: in Ford en Opel.
25: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
26: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
27: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
26: baarsmazitcomfort.nl.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een voormalig CIA-functionaris is opgepakt na de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op om eigen locaties beschikbaar te stellen voor opvang van asielzoekers. De Onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moet meetellen voor het rapport. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, oud-columniste, die Trump beschuldigt van verkrachting. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Mooi waar, lange dagen.
1: Die het voor tuin willen dus. Doog mij en win een weerdebon van 100 euro voor die tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
1: Cadeau. Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerreen.
2: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menko Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Niet onder de laden door. Dat brengt ongeluk.
1: Oeh.
0: Verhip. Nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
1: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
1: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
2: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Herberg
4: Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
8: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje.
9: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
8: Zo, dat is regeld. Dat smakert naar meer.
9: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
12: De pannenkoektrein!
13: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? depannenkoektrein.nl.
14: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Dromeesje maar in beheining.
16: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de fonds van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim 40 miljoen dollar. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. De onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de raad voor één landelijke toets van één aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in twee rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
20: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
21: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft.
0: Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Oh, 11:30.
24: Hocus pocus. Time for focus.
25: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
26: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
27: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
28: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
27: NOFPC.nl.
26: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
29: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
30: De Friese Motorfiets!
29: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
31: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
32: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
31: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
29: Wij hebben haal- en brengservice.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Wie een inbraak bij Balhuis Metaal Recycling in Sjeroesterveen binnen al rond de Pinkster weekend grutte hoeveelheden kabels stellen. Neffens de eigenaar gaat het om zo'n 12 heel on 3 ton kabels. Ik wou een zeecontainer openbrutsen. De dieren kwamen elke dag via de achterkant van het terrein op en vierden naar buiten al met wijn en een aanhanger. De politie onderzoekt de zaak en bezocht camerabeelden. Er is op dit stuit nog net één aanhouden. Bij een heel automaat op de markt in Burgum had in de nacht van tiersje op wazen een plofkreek west. De explosie barde om Jelwaai Fjouden hinnen bij een supermerk. De knalwitte jaren in patten van Burgum, Semar en zelfs in Aardegeer Smellingeloon. De supermarkt bloot voor eerst dicht door de skeer aan de pan en de politie doet onderziek. De verdachten werden nog net aanhouden. Bij restaurant en partycentrum de Old Dutch in de Westrijn is tiersje broon ontstien in het dak van de pan. Kwartetiet kwam zwarte reek en vlam uit het gebouw wij. De broon ontstien hij alle gedachten in een ventilator. Omstanders griepen gauw in wat terug de broon net slimmer worden is. De broon wacht hier het vuur gauw onder controle en controleren mij een heegwerker het dak op de broonresten. Het restaurant deed via Facebook weten toen ze weer open te gaan. En ontzag via het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nieuwste voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden.
3: Uit Noordoost

0: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
1: Oeh.
0: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
1: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
1: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
2: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
5: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
4: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
3: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
6: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
8: TDNoord.nl.
9: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
7: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
8: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
10: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: He he, zelfs mijn rollator is nog rapper als dit internet.
12: Overstappen naar Kabel Noord, dat snel en voordelig internet.
11: Zo, enkel eer. Nou ben ik net meer Python.
12: Kabel Noord, dat is goed varenkoor.
13: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
14: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
13: Schitterend.
15: Buitengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor buitengewoon buitenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
13: Buitengewoon Ludema, voor al jou mighty dreamen.
16: De pannenkoektrein!
17: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
16: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
18: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
19: Tromeesje maar in beheining.
8: Maar gewoon CA plus een certificering.
18: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens 10 miljard dollar schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim 40 miljoen dollar. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
21: Oh, 11:30.
22: Hocus pocus. Time for focus.
23: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
24: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
25: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
24: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
26: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
27: Wij onderhouden
28: en verkopen
27: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
26: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
29: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
30: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
29: NOFPC.nl.
26: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
28: in Ford en Opel.
31: Herbe.

0: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Baken? Zullen we even op een stoel?
4: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
3: Baasmazitcomfort.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Een goeie dag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De gemeente Noord-Friesland krijgt 4,4 miljoen euro subsidie van het Rijk voor de vierde ontwikkeling van Dokkum West. Dat geld kan de gemeente steken in een goede bereikbrunns en een veilige leefomjouwing. De gemeente wil in Dokkum West nieuwe woningen en verscheringen bouwen. Daarom moeten er direct nieuwe verkeersveilige dieken voor de inwoners komen. De bijdrage komt uit de woningbouwimpuls, een regeling van het Rijk om woningbouwprojecten in de gemeenten te stiepen. De provincie Friesland en verskate belutse gemeenten binnen 10 min te spreken over de compensatie vanuit het Rijk voor de onlist van een zware heegspanningsverbinding troch Friesland. Deputaire Sybe Knol wil net blijven met de kabel omdat Friesland er eens niet aan had, maar hij denkt ook dat er een onwisse tijd komt voor de inwoners van het gebied dat de stroomkabel troch in de maat.
2: In roege lijn kist er nou wel zien, ik zit in het gevarengebied. Hoe dat ongeveer komt, wist dan net. Dus die onzekerheid, die zullen de commandeerden voor de meestal in de matan nemen. Ja, en dan kan ze nog net een onbod op hun wenning krijgen, want dat geldt pas op het moment dat het tracé definitief is. Dus een heel soort gezin hier in Friesland hing het er een krek van waar die komt. Ja, die gingen een onzekere tijd om hier, en dat mooi dus.
1: Om onwenners te informeren over de plan en de mogelijke consequenties organiseer je het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet de komende weken informatiegeerkomsten in een grutpad van Friesland. Van de regio gaat het om bijeenkomsten in Koortse Tille en Hurdegriep. De politie had 4 meesken oorhouden op verdenking van grutskalige stellerij van elektrische fietsen. Het gaat om een 32-jarige vrouw en een 23-jarige man uit Drachten, een 24-jarige man uit de gemeente Smellingenlaan en een 21-jarige man uit Koortse Tille. Bij de invallen op de Harkema en de Grenzerpijn waren in totaal 9 fietsen voen. Het onderzoek kwam op gang na het in van de stellen fietsen met een trekker erin, mijn naam wie troch de dievenbende. Het signaal van de trekker liet de agenten naar een loods op de Harkema, dat meerdere fietsen ontroffen waren. De verdachten zitten vast en worden jet. De politie onderzoekt nog van water fietsen binnen en Rob Dupierre op om onjeften te doen. Ontzaf hier het Streeknijs. Wost meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl. Haast een nice tip voor uw redactie. WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een tierenoffelijke dijta.
0: RTV NOF.

0: Mooi waar, lange dagen.
1: Die het voor tuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van 100 euro voor die tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
1: Cadeau. Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerreen.
2: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Die autoschade laten maken? LalietaHaan.nl. Laliet met TH.
4: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
8: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
13: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
14: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
13: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
16: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
17: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Trommeestje maar in beheining.
19: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
21: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
0: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
22: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse Patriot luchtverdedigingssystemen blijven maximaal een half jaar langer in Polen. Een NASAMS luchtafweersysteem en antidroonsystemen worden wel teruggehaald. Van de huidige missie met ongeveer 300 militairen blijven zo'n 150 militairen in Polen. Zij beschermen het logistieke centrum van de NAVO dat hulp aan Oekraïne coördineert. Transavia heeft de rechtszaak over de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol ingetrokken. De dochtermaatschappij van KLM nam dit besluit na heroverweging zonder verdere toelichting. Schiphol wil het aantal grondafhandelaars terugbrengen van 6 naar 3 bedrijven om concurrentie te verminderen en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens $10 miljard schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Het weer nog. Vanmiddag schijnt de zon volop, al zorgt wat bewolking in de noordelijke helft van het land wel wat voor onderbrekingen. Een zwakke tot matige oostenwind is er. Temperaturen die worden aardig 22 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
5: en Opel.
6: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford en Opel.
8: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damboot. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damboot.
9: Nou, bentjes, de keer wat dan, je?
10: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
9: Schitterend!
11: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
9: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
12: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
13: De pannenkoektrein!
14: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? Depannenkoektrein.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Een goeie dag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De gemeente Noord-Friesland krijgt 4,4 miljoen euro subsidie van het Rijk voor de verdere ontwikkeling van Dokkum West. Dat geld kan de gemeente steken in een goede bereikbaarheid en een veilige leefomgeving. De gemeente wil in Dokkum West nieuwe woningen en verscheningen bouwen. Daarom moet er direct nieuwe verkeersveilige dieken voor de inwoners komen. De bijdrage komt uit de woningbouwimpuls, een regeling van het Rijk om woningbouwprojecten in de gemeente te stipien. De provincie Friesland heeft verskate

0: in te spreken over de compensatie vanuit het Riek voor de onlist van een zware heegspanningsverbinding troch Friesland. Deputaire Sybe Knol wil net blijven met de kabel omdat Friesland er eens niet aan had, maar hij denkt ook dat er een onwisse tijd komt voor de inwoners van het gebied dat de stroomkabel terug in de mat.
1: In roege lijn kist er nou wel zien, ik zit in het gevarengebied. Hoe dat ongeveer komt, wist er net. Dus die onzekerheid die zullen de commandeerden voor de meestal in de matan nemen. Ja, en dan kunnen ze nog net een onbod op hun wenning krijgen, want dat geldt pas op het moment dat het tracé definitief is. Dus een heel soort gezin hier in Friesland hing het er een krek van waar die komt. Ja, die gingen een onzekere tijd om hier, en dat moeit dus.
0: Om omwenners te informeren over de plan en de mogelijke consequenties organiseer je het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet de komende weken informatiegeerkomsten in een grutpad van Friesland. Van de regio gaat het om bijeenkomsten in Koortse Tille en Hurdegriep. De politie had fjouwer meesker oorhouden op verdenking van grutskalige stellerij van elektrische fietsen. Het gaat om een 32-jarige vrouw en een 23-jarige man uit Drachten, een 24-jarige man uit de gemeente Smellingenlaan en een 21-jarige man uit Koortse Tille. Bij de invallen op de Harkema en de Grenzerpijn waren in totaal 19 fietsen voen. Het onderzoek kwam op gang na het in van de stellen fietsen met een trekker erin, mijn naam wie troch de dievenbende. Het signaal van de trekker liet de agenten naar een loods op de Harkema, dat meerdere fietsen ontroffen waren. De verdachten zitten vast en worden jet. De politie onderzoekt nog van water fietsen binnen en Rob Dupierre op om onjeften te dwaan. Ontzaf hier het streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl. Haast een nice tip voor uw redactie. WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens Kio een tierenoffelijke dijta.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
2: Van Dwarp ontstaat. RTV NOF.

0: mooi waar, lange dagen.
1: Die het voor tuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van 100 euro voor dien tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
2: Cadeau.
1: Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
3: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
4: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
5: Oeh.
6: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
7: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
6: Raadsma?
7: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
8: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
9: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
10: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
11: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
10: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
11: tdnoord.nl.
12: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
13: nofpc.nl.
10: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
11: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
14: Mij toeken camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
16: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
17: Nergens niet om, maar dat internet hier is behoorlijk traag.
18: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
17: Kijk, dat gaat mooi rap, dat hapert niet meer.
18: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
16: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
19: Pakken. Zullen we even op een stoel?
20: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
19: Baasmazitcomfort.nl.
21: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
0: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf, House of Tickets, consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. ING beperkt de mogelijkheden bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek en volgt daarmee het voorbeeld van andere Nederlandse banken. Binnenkort kunnen klanten tot maximaal 30% van de woningwaarde financieren met een lening waarover ze tussentijds alleen de rente hoeven te betalen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
13: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
25: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
13: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
26: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
13: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
25: in Ford en Opel.
27: De pannenkoektrein!
28: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
27: Interesse? De pannenkoektrein.nl.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van 270.000 euro op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Mooi waar, lange dagen.
1: Die het voor tuin willen dus. Doog mij en win een weerdebon van 100 euro voor die tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
1: Cadeau. Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerreen.
2: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keepje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je ze het.
6: tdnoord.nl.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
5: TD Noord verkeert ook nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
9: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
10: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
9: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
10: Oeh.
11: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
12: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
11: Raadsma?
12: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
13: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
9: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
14: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
15: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
16: Zo, dat ziet er gaaf uit.
15: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
17: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
15: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
18: Voel die traagheid. Dat blokkeert je energie.
19: Overstappen naar Kabel Noord. Dat is snel en voordelig internet.
18: Dat voelt als innerlijke rust op volle snelheid.
19: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
21: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 oeren.
22: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf House of Tickets consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: It's getting hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
25: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
26: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
25: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
27: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
28: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, creëer jong occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
29: Nou, bentjes, de keer wat aan je? Schitterend!
30: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
29: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdreven.
28: Ek benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
31: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
32: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
31: baarsmazitcomfort.nl

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Een goeie dag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De provincie Friesland en verskate belutse gemeenten binnen 10 minuten spreken over de compensatie vanuit het Riek voor de onlist van een zware heegspanningsverbinding troch Friesland. Deputaire Siebe Knol wil net blijven met de kabel omdat Friesland er eens niet aan had, maar hij denkt ook dat er een onwisse tijd komt voor de inwoners van het gebied dat de stroomkabel terug in de mat.
2: In roege lijn kist er nou wel zien, ik zit in het gevarengebied. Hoe dat ongeveer komt, wist er net. Dus die onzekerheid die zullen de commandeerden voor de meeste in de mat nemen. Ja, en dan kunnen ze nog net een onbod op hun wenning krijgen, want dat jilt pas op het moment dat het tracé definitief is. Dus een heel soort gezin hier in Friesland hing het er een krek van waar die komt. Ja, die gingen onzeker. En dat mooi dus.
1: Om onwenners te informeren over de plan en de mogelijke consequenties organiseer je het ministerie van Economische Zaken.

0: Een informatiegeerkomsten in een groot part van Friesland. Van de regio gaat het om bijeenkomsten in Koortse Tillen en Hurde Griep. De politie had fjouwer meesken oorhouden op verdenking van grutskalige stellerij van elektrische fietsen. Het gaat om een 30-jarige vrouw en een 23-jarige man uit Drachten, een 24-jarige man uit de gemeente Smellingenlaan en een 21-jarige man uit Koortse Tillen. Bij de invallen op de Harkema en de Grenzerpijn waren in totaal 90 fietsen voen. Het onderzoek kwam op gang na het in van de stellen fietsen met een trekker erin, mijn naam wie troch de dievenbende. Het signaal van de trekker liet de agenten naar een loods op de Harkema, dat meerdere fietsen ontroffen waren. De verdachten zitten vast en worden jet. De politie onderzoekt nog van water fietsen binnen en Rob Dupierre op om onjeften te doen. De gemeente Noord-Friesland krijgt 4,4 miljoen euro subsidie van het Rijk voor de verdere ontwikkeling van Dokkum West. Dat geld kan de gemeente steken in een goede bereikbrunst en een veilige leefomjouwing. De gemeente wil in Dokkum West nieuwe woningen en verscheningen bouwen. Daarom moet er direct nieuwe verkeersveilige dieken voor de inwoners komen. De bijdrage komt uit de woningbouwimpuls, een regeling van het Rijk om woningbouwprojecten in de gemeente te stiepen. Ontzaf hier het streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl. Haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een tierenoffelijke dijta.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
1: RTV NOF.

0: mooi waar, lange dagen.
1: Die het voor tuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van 100 euro voor die tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
2: Cadeau.
1: Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
6: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
7: Fortibox.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
8: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
9: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
10: tdnoord.nl.
11: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
11: nofpc.nl.
9: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
10: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
13: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
10: Oeh.
13: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
14: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
13: Raadsma?
14: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
15: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
16: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
17: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
16: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
17: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
18: WOQS.nl.
19: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
20: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
18: WOQS.nl.
21: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
24: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
0: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
25: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag, zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Jan Cooks for You, met Janzelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
26: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
6: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
27: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
28: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
29: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
28: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswald of zoek op autobedrijfboersma.nl.
30: Pakken. Zullen we even op een stoel?
31: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
30: Baasmazitcomfort.nl.

0: Van Dwarp ontstaat. RTV NOF.
1: Let me say the sense, baby.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag, zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Mooi waar, lange dagen.
1: Die het fortuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van 100 euro voor dien tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
2: Cadeau.
1: Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
3: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord uit Jesternaidscherk.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
9: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
10: De Friese Motorfiets!
9: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
11: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
9: Wij hebben haal- en brengservice.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
15: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
16: Oeh.
15: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
16: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
15: Raadsma?
16: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
17: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
18: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
20: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
0: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
21: Nieuws, ik ben Marcel van Meer. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
25: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorarbeidszandje in Walterswald.
26: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat?
25: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
27: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
28: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
27: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Een goeie dag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Een week na de grote brand bij Science Safari in Verwaarden komt het park stadig weer op gang. Neffens eigenaar Wieme Visbeek is de oorzaak zo goed als wist een installatiebrand. Het waterspad van het park is intussen weer open, maar het park is een beetje rustiger als oors. De opbaan loods wordt in kwarten sloopt, waarna het werken wordt aan herstel en herbouw. Visbeek daarover.
2: Nou, de eerste klap had inmiddels west en we pakken de triet stadig gewoon weer op. En juist ook dat ook daar mijn moordwetje in omgeet. Ja, ik denk mijn week als vier, misschien vijf, dat we echt dit gedeelte van het park weer open kennen. Hè? Dat mensen weer echt door de boetentuin van de diertuin rennen kennen. Dat is ook heel belangrijk. Een heel groot gedeelte van de diertuin is eigenlijk helemaal net beskerigen. Hè? Daar zie je niks van waarom. Dat is gewoon in dezelfde status dat het altijd wie. En dan is het binnengedeelte, dat sluiten we dan even af van wat het wie.
1: De dijbesteging is voor eerst dicht, maar er komt een tijdelijke unit, zodat activiteiten zo gauw als mogelijk weer oppakt worden kunnen. Intussen binnen er iedereen bijeenkomsten met de collega's om alles verwerkje te kennen. De meeste besten meidje goed, al binnen na de brand nog enkele besten verstoren door de nijsleep van het incident. De politie had vier meesten aanhouden op verdenking van grootschalige stellerij van elektrische fietsen. Het gaat om een 30-jarige vrouw en een 23-jarige man uit Drachten, een 24-jarige man uit de gemeente Smellingenlaan en een 21-jarige man uit Koosetille. Bij de invallen op de Harkema en de Grijnse Pijn waren in totaal 19 fietsen vond. Het onderzoek kwam op gang na het in van de stellen fietsen met een trekker erin, mijn naam wie terug de dievenbende. Het signaal van de trekker liet de agenten naar een loods op de Harkema, daar het meerdere fietsen ontroffen waren. De verdachten zitten vast en worden jet. De politie onderzoekt nog van water fietsen binnen en roept de pierren op om onjeften te dwaan. De provincie Friesland en verskate belutse gemeenten binnen 10 min te spreken over de compensatie vanuit het Riek voor de onlist van een zware heegspanningsverbinding door Friesland. Deputaire Siebe Knol wil net blijven met de kabel omdat Friesland er eens niet aan had, maar hij denkt ook dat er een onwisse tijd komt voor de inwoners van het gebied dat de stroomkabel terug in de maat.
3: In roege lijn kist er nou wel zien, ik zit in het gevarengebied. Hoe dat ongeveer komt, wist dan het. Dus die onzekerheid die zullen de commandeerden voor de meestal in de mat nemen. Ja, en dan kunnen ze nog net een onbod op hun wenning krijgen, want dat geldt pas op het moment dat het tracé definitief is. Dus een heel soort gezin hier in Friesland hing het er een krek van waar die komt. Ja, die gingen onzeker en dat mooi dus.
1: Om omwenners te informeren over de plan en de mogelijke consequenties organiseer je het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet de komende weken informatiegeerkomsten in een groot pad van Friesland. Van de regio gaat het om bijeenkomsten in Koosetille en Hurdegriep. Ontzaf hier het Streeknijs. Wordt meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl. Haast een nice tip voor uw redactie. WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een tierenoffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.

0: mooi waar, lange dagen.
1: Die het voor tuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van 100 euro voor die tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
2: Cadeau.
1: Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerreen.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerreen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerreen. Hoentje.
7: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakke stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
9: WOQS.nl.
12: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
12: Baarsmazitcomfort.nl.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
0: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
18: It's getting hot in here. Wat is dat, jong?
19: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
18: Oh?
19: Ja, van het gas.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
20: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
23: De Friese Motorfiets!
22: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
24: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
25: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
26: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
22: Wij hebben haal- en brengservice.
27: Dit is RTV NOF. Mijn No Hits op Tongzien. Tongzien van Vier van Zon. Sjoerd de Vries. Hits op Tongzien.
28: RTV NOF.

0: Afrojack uit 2016 bij Hits op Tongensdien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Ja, dan ken ik weer verzoekjes die we via ons nummer 045-44-12-012. Dat is ik al dien. Nog de Monster Collector.
1: Speel niet met mijn voeten. Papi, papi, papi, doe dat.
0: En die wil speel niet met mijn voeten jaren.

Fleming, mij niet nodig, Jerrest en Savoe Jelle Alma. Ik heb een Vesco van Freegje. Had er ook die een Sandy van Romy voeder jaren. Het liefst woeder hem live meisje, jongen, maar helaas hebben we hier geen microfoon meer over, hè. Goed, maar we maar even waar met de stem van de waarden. Romy Jest, mij Sandy bij RTV NOF.

Romy Jennest, my Shandy bij Streekomroep RTV NOF. De verzoekbox rint al aardig vol. Kies naar de studio, bel je nogmaals 045-44-12-02. WhatsApp kan mij ook. Maar kies ook een berichtje achterlaten onder onze TikTok livestream. TikTok-account is RTV NOF, daar ben je wel live op. Kies in de reacties gewoon een berichtje achterlaten, lezen wat ik nog eens sneller. Eerst gaan we verder met de muziek. Harry Styles, yes, to 2026 bij American Girls, bij RTV NOF.

0: Midnight Sunjarest.
1: Het bloed van de stad. RTV NOF.
0: Het is Rain Me In uit 2026 bij Streekomroep RTV NOF. Wie ik al een verzoekje die in trocht Danielle, die wil graag hebben Jij Bent Mooier Dan Sterrenjaren van Liam Peterson. Maar is dus Rain Me In bij RTV NOF.

Sam Fender en Olivia Dean, ja, dus die heren met Raimi in. Maar de streek hem erop voor Sted, Waard en Waarden. Zeg ik nog zei Danielle, die hier een verzoekje omvregen van Liam Peterson, een zanger uit Liout. Met Leeuwarden. Die hadden we direct even bij je, zacht. Yes, en Alex, Liam Peterson, maar jij bent mooier dan sterren bij RTV NOF.

Einde Danielle weer in de chat. Wat vind je van zijn liedje? Prachtplaats. Hadder Moordien en Liam Peterson uit Ljouwt. Het volgende plaatje is onvrijgetrof Wander. En dat is Maak me nou niet gek speciaal.

0: Douwe Bob, This World's Our Home bij RTV NOF.
1: Van 4 van het zon, Sjoerd de Vries, hits op tongensje.
2: RTV NOF.
0: Zullen we direct een verzoekje van Sander Dijkstra middels onze TikTok. Dan wil ik graag Klaas Henstra jaren en dan de Friese versie van Jongensdroom, de Jongensdroom.

Klaas Hensdraaier en Smijde Jongensdraaier. Het is One of Us uit 1996. Laatste plaatsje, we beginnen zo dadelijk zijn we nu van de reclame en het nice. Bieven mij de klok van Scheizoeren voorom. Ja, sta je hits op tongensdier. Alle tongensdieren tussen 5 en 7 op streek omroep RTV NOF. En in dit reclameblokje kunnen er ook nog verzoekjes dienen worden.

0: mooi waar, lange dagen.
1: Die het voor tuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van 100 euro voor die tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
2: Cadeau.
1: Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: U wilt toch ook het beste voor die ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoornsien.
6: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, nou maak ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
9: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op seis oeren.
11: RTV NOF. Mij Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
12: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Hij geeft geen verdere details. Volgens de minister stortte de Iraanse economie en munt in door de economische campagne tegen het land. Het warenhuis De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn het afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar geleden. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen. En daar zijn de bonden op tegen. En dan het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen eerst nog zonnig bij 26 tot 32 graden. Later in de middag kans op flinke regen- en onweersbuien. En tot zover het nieuws.
13: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
14: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
15: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
16: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
15: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Oh, 11:30.
17: Hocus pocus. Time for focus.
18: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
19: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
20: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
21: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
22: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
23: Zo, dat ziet er gaaf uit.
22: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
24: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
22: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
25: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
26: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
25: baarsmazitcomfort.nl.

0: Antoon Jerrest, tot het eind van mei bij Streekomroep RTV NOS.
1: Dit is Hits op Tongersdje. Mij Sjoerd de Vries.
2: RTV NOF.
0: En dit is Justin Bieber met Beauty and a Beast. Bij Streekomroep RTV NOF. Kist nog verzoekjes dan. Noem maar eens je 04 Walve 44 12 02.

0: stuk.
1: Ik zing juist bij RTV NOF nummer 2024. Sanne Dijkstra die stuurde krijgt een berichtje via onze TikTok chat en die wil krijgen met Sherry O'Jaren van Justin de Wild. Ja, er een bij, zo.

Noemen we het 2003, de Summer Jam juist. Een mooie fluit op achtergrond. Dit is Michael Jackson, Billie Jean uit 1980 bij RTV NOF. Oer, nou ongeveer, hoe lang is dat? 4 minuutjes, jij bent aan het Streeknijs en het Waberjocht. En daarna hebben we nog een paar plaatsjes. Kist ik nog een plaatsje om vreken. Via ons nummer 0511-44-1202. Optie 4 of optie 6. Dat kunt door middel van een beltje of een WhatsAppje. Maar eerst is Michael Jackson, Billie Jean, 1980 bij RTV NOF.

0: Billie Jean, we helemaal in de top 50 op nummer 4 Isles. Ja, nummer 12. Maar het is 5 minuten nu jou, we beginnen naar Ben de Jager hier en mij het Streeknijs.
1: RTV NOF Streeknijs.
2: Een goeie dag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF.
3: Een week na de grote brand bij Science Safari in Verwaarden komt het park stadig gewoon weer op gang. Neffens eigenaar Wieme Visbeek is de oorzaak zo goed als wist een installatiebrand. Het waterspad van het park is intussen weer open, maar het park is een beetje rustiger als oors. De opbaan loods wordt in kwart gesloopt, waarna het werken wordt aan herstel en herbouw. Visbeek daarover.
4: Nou, de eerste klap gaat inmiddels west en we pakken de triet stadig gewoon weer op. En juist ook dat elk daar mijn moordwetje in omgeet. Ja, ik denk hè, mijn week als vier, misschien vijf, dat we echt dit gedeelte van het park weer open kennen. Hè, dat mensen weer echt door de boetentuin van het diertuin rennen kennen. Dat is heel belangrijk. Een heel groot gedeelte van het diertuin is eigenlijk helemaal niet beskerigen. Hè. Daar zie je niks van waarom. Dat is gewoon in dezelfde status dat het altijd wie. En dan is de binnengedeelte, dat sluiten we dan even af van wat het wie.
3: De dijbesteging is voor eerst dicht, maar er komt een tijdelijke unit zodat activiteiten zo gauw als mogelijk weer oppakt worden kunnen. Intussen binnen er iedereen bijeenkomsten mij de collega's om alles verwerkje te kennen. De meeste besten meidje goed, al binnen na de brand nog enkele besten verstoren door de nijsleep van het incident. De politie had vier meisjes aangehouden op verdenking van grootschalige stelerij van elektrische fietsen. Het gaat om een 30-jarige vrouw en een 23-jarige man uit Drachten, een 25-jarige man uit de gemeente Smellingenlaan.

0: Het ondersiek kwam op gang na het een van de stellen fietsen, met een trekker erin, mijn naam wie terug de dievenbende. Het signaal van de trekker liet de agenten naar een loods op de Harkema, daar meerdere fietsen ontroffen waren. De verdachten zitten vast en worden jet. De politie onderzieken nog van water fietsen binnen en roept Dupierre op om onjefte te doen. De provincie Friesland en verskate belutse gemeenten binnen 10 min te spreken over de compensatie vanuit het Riek voor de onlist van een zware heegspanningsverbinding door Friesland. Deputaire Sybe Knol wil net blijven met de kabel omdat Friesland er eens niet aan had, maar hij denkt ook dat er een onwisse tijd komt voor de inwoners van het gebied dat de stroomkabel terug in de maat.
1: In roege lijn kist er nou wel zien, ik zit in het gevarengebied. Hoe dat ongeveer komt, wist er net. Dus die onzekerheid die zullen de commandeerden voor de meestal in de maat nemen. Ja, en dan kunnen ze nog net een onbod op hun wenning krijgen, want dat geldt pas op het moment dat het tracé definitief is. Dus een heel soort gezin hier in Friesland hing het er een krek van waar die komt. Ja, die gingen onzeker en dat mooi dus.
0: Om omwenners te informeren over de plan en de mogelijke consequenties organiseerde het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet de komende weken informatiegeerkomsten in een groot part van Friesland. Van de regio gaat het om bijeenkomsten in Kootstertille en Hurdegriep. Ontzaf hier het streeknijs. Wordt meer weten, download dan de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl. Haast een nice tip voor uw redactie. WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een tierenoffelijke dijkdag.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is. Altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Sjoverig en het waar, Fionne bloot het droeg en zinnig, maar weinig wien. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden, maar kans op een bui in het noordwesten. Morgen begint zinnig, maar later komen er buien met onwaar, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. Wil je meer weten? Sjoch even op www.rtvnof.nl of download onze gratis RTV NOF app in de Play Store of de App Store. Hey, en uit Talk To You, nummer 2026, zit ik in de top 50 op nummer 4 en hier klimt naar boven. Misschien is het morgen wel nummer 4, hè?

0: Mooi waar, lange dagen.
1: Die het voor tuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van 100 euro voor dien tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Hier is het codewoord.
1: Cadeau. Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
4: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
4: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
8: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ongehoord Nederland-presentator Reisa Blommestein is in hogere beroep veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het Hof in Den Haag acht haar schuldig aan groepsbelediging en belediging via berichten op X. Ze noemde mensen met een zwarte huidskleur denigrerend en beledigde advocaat Sidney Smeets. Blommestein moet Smeets €550 schadevergoeding betalen. De Bijenkorf heeft last van terughoudende consumenten. Op vergelijkbare basis daalden de bestedingen met ruim 8% en trok de webshop minder bezoekers. Topman Sean Hill noemt de markt uitdagend, vooral in het premium- en luxe segment. Dankzij kostenbesparingen en betere marges steeg de winst toch licht naar €25 miljoen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, no mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, vaarwijsantje in Waterswaard. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
7: Dit is RTV NOF.
11: My No, Jazz Go Blue.
12: Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Mielters. Techniek Martin van der Velde.
13: Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. En op brommen, all the way from Leeuwarden, Martin van der Velde.
14: Ja, denk maar op dat ik niet begin te brommen.
13: Ja. Mooi gezegd, je had ook een Thomas of had je een Poegie?
14: Ik had een Poeg.
13: Ja, een witte?
14: Nee, een rood-zwarte.
13: Ja, dat vind ik een mooie kleur trouwens. Was een
14: nou,
13: beetje de kleur van
14: mooie geel-zwart vond ik ook mooi trouwens.
13: Ja, nou, fantastisch, hè.
14: Als je maar hard rijdt.
13: Ja, opgevoerd en al.
14: Ja, ja dat weet ik. Maar ik ben verder er niet over uit.
13: Nee, en geen helm, hè.
14: Nee, in de tijd hadden we nog een pet op eventueel, hè.
13: Pet, hè.
14: Ja, dat waar dat. Haarje in de ogen.
13: Maar ik had wel valbeugels.
14: Valbeugels?
13: Ja, als je viel dan...
14: En je moet niet vallen, hè, met een brommer.
13: Ja, maar ik ben wel eens gevallen, hè, over de kop. Maar dan viel die beugel dus onder je benen, hè. Ja. Dus had je valbeugels. Wie klaar ligt in dit mooie programma, eind mei bijna, Chad Baker met I Remember April.

Chet Baker in zijn jonge jaren vaak in Parijs te behoren, te luisteren, maar ook in andere wereldsteden. Helaas, in Amsterdam ging het mis en een standbeeld voor hem opgericht. Hij viel uit het raam. Ja, tragisch, hè? Oscar Peterson, en hij doet het vandaag met Woody on You.

0: De laatste toontjes van Oscar Peterson op zijn fantastische piano. Django Reinhardt en Stefan Carpelli, de meestergitarist en de violist, die brengen het nummer waarvan ik nog anekdotes heb van ons tweede zoon. Die is toen geboren, maar we wisten niet wat het werd. Als het een meisje zou worden, dan zou dat Daphne Nitters. Dat klinkt wel goed, hè? Daphne. Maar het is een jongen geworden. Het was Niels.
1: Ja, maar dat heeft toch niks te maken met Django?
0: Ja, maar dat nummer heet Daphne.
1: Oh, zo'n fiets, ja.
0: We gaan luisteren naar Daphne.

0: Nou, hoe kun je nou met drie, vier vingers spelen, Martin?
1: Nou, hij wel.
0: Ja.
1: Hij wel, ja.
0: Doet me denken aan die trompet met vier kleppen. Hè? Dan moet je weer geen vier vingers hebben.
1: Nee, maar zelfs voordat je 12 vingers hebt. Ja. Hoe moet je met die andere twee vingers heen dan?
0: Ja, in de zak, hè.
1: Oké, achterdoor.
0: We maken een grapje van, maar Bill Evans ligt al klaar. En die zegt, here, that rainy day.

Bill Evans. Astrud Gilberto, een heel bekende zangeres trouwens, die ook in Nederland vaak heeft opgetreden. Dit keer met Aqua de Bébert.

Tja, het vrolijke muziek van deze Tjader. En dan een beetje, ja, zeg het maar, misschien wel een beetje Afrikaans. Hè? Lester Young. Ja, die kwam ook al jaren hier in Amsterdam of Rotterdam. Of de North Sea Jazz Festival. En dat deed ze met Polka, Dots en Moonbeams.

Lester Young, afkomstig van Jazz Masters nummer 30. Daar gaan we gelijk over op George Benson. Enorm goede zanger en gitarist. Thunder Walk.

Ja, ingetogen en bescheiden George Benson. De laatste weer van dit mooie album is de helaas te vroeg overleden Chick Corea. Dit keer met Leonore.

Chick Corea. Amy Winehouse. Ze was bij de BBC met onze collega Broadcasting in Londen met Rehab.

0: There we go, Rehab. The top 10 record from Amy Winehouse from the album Back to Black, which is out in the shops on Monday. So you must be very excited. Yeah.
1: Het is een rock and roll junkie, mogen we noemen. Hè? En dan brengt het bruggetje naar Herman Brood. Helaas, de Wild Romans, na 50 jaar mee gestopt. En ook overleden Danny Lademacher. Van het album Back on the Corner, I Did It My Way.

0: did it my way.
1: Ja, een fantastische nummer door Herman met het Big Band. Ik zie je nog op de grote markt in Groningen. Herman voor die Big Band. En in smoking en een vlinderstrikje. Het was een fantastische jazzzanger. Rock'n'Roll Junkie was de link met Amy Winehouse. Wij gaan eruit. Tot volgende week met Love is a Losing Game.

Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gerard.

0: Mooi waar, lange dagen.
1: Die het voor tuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van 100 euro voor die tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
1: Cadeau. Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerreen.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
6: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
5: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
7: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
8: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
4: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun twee kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Dit is RTV NOF.
8: My No Country Trail.
9: Dit is Country Trail.
10: Met Albert de Vries.

Een hele goede journalistraat. Al je even harte welkom bij het programma Country Trail. Ja, van jongens, de laatste live uitzending voor de vakantie. Dat tot september je we even in vakantiemodus. Maar je nooit voor de liefhebbers. Alle weken is er een oorke live, als tenminste live, non-stop country muziek. Maar ja, moet ik zeggen, van 8 tot 9 elke tongen die jongen krijgt ze het nou ook. Maar dan is live. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. We hebben een mooi playlistje voor je klaarzet. En ga er lekker voor zitten. Of dommers je lekker meijassen. Of misschien net te druk meidje met waren maar waar. Maar in ieder geval geniet. En dat is het belangrijkste wat we mijn kwam te doen kennen van de country muziek. Nou, dan is een lied stukje tune en dan geven we gauw los. MUZIEK

Die staat in deze aflevering van Country Trail van deze week met een nummer van Aaron Tippin. En de nummer heet Whole Lot of Love on the Line. En dat komt van de cd Call on the Wild uit 1993. Die heeft verder met Amber Martin van haar cd Till I Get It Right. En die komt in 2010. Kan luisteren naar Don't Be Angry.

Ja, ik de titel zie ik dus even omdraaien. Dit weer dus net Don't Be Angry, we hebben net luisteren, maar dat weer Oh Lonesome You van Amber Martin. Dus dat weer wel goed. Maar ik geef nog verder mij Don't Be Angry van Big Tom. En dat komt van de cd Lonesome at Your Table in 2023.

Dan je verder mijn nummer van Alison Krauss en de Western Union. Another Day, Another Dollar. En dit nummer kan je vinden op een cd Every Time You Say Goodbye uit 1992.

Ja, even een lekker stukje bluegrass van Alison Krauss en de Western Union. Dan geef je verder mij het album Last of the Brooklyn Cowboys uit 1973 en die is van Arlo Guthrie. Gypsy Davey.

0: het country gospelnummer van deze week.
1: Ja, en dan zijn we beloond bij het wekelijkse item het country gospelnummer. Deze week heb ik een uitzag van Tate Boone. En de titel van het nummer is Midnight on the Glory Line.

Dat zijn hier het gospelnummer van deze week. En dat we van Tate Boone, wie dat Midnight on the Glory Line. En om dat wel leuk vinden, dan kan je altijd nog eens op YouTube Tate Boone op zinkje. En daar staan een hele prachtig van dit soort mooie nummers van hem op. Wie geef je verder mij van de CD Mandolin Boogie 2004. En die is van de Armstrong Twins. Noem het Beautiful Brown Eyes.

Just Someone I Used to Know, een nummer van Anita Stapletron. En dat komt van de CD A Place in My Heart uit 2015.

You're Never Too Old to Sing a Country Song. Een nummer van Ellie Heron van de CD Shadows of My Mind in Twatland en Tolve. Dan gaan we verder met Amber Digby. Come on, take a chance.

I'm Ashamed of You, een nummer van Amber Digby van de cd Music from the Honky Tonk die 2005. De volgende ben de Amigos, een singeltje 2013. Anyway, you want me too.

De volgende die ik geluisterd op de playlist is van de Ierse country zangeres Ailis McBride. En van haar CD Country Girl in 2020 draaien we de titeltrack Country Girl.

De CD Big Bon is in 2000 uitgebracht en die staat vol met songs van Bill Monroe. En de uitvoeringen met al je verschillende artiesten en een daarvan is Travis Tritt. Met het nummer My Little Georgia Rose.

Ja, tot zover weer de Travis Tritt met My Little Georgia Rose. De volgende is van een singeltje van het jongetje Sander van The Whites, Used to Be.

Ja, en dat weer de jood was een beetje voor Country Trail. Het oorlog is zover omvlein. En vanaf 9 weken dan jet Country even weer in, of Country Trail even weer in de Simmerstap tot september. En tot die tijd kwam elke week jaren non-stop country muziek van 8 tot 9. Ik wens je iedereen een feest en hele fijne vakantie daar. En ik hoop natuurlijk om de nieuwe vakantie al je weer bij binnen. En ik zou zeggen voor deze keer ik weer bedankt en tot de volgende keer. Het laatste nummer is van Ann Taylor, That's What I Like About You.

0: Mooi waar, lange dagen.
1: Die het voor tuin willen dus. Doog mij en win een weerdebon van 100 euro voor die tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
1: Cadeau. Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
6: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
5: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
7: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
8: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
4: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada, goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt-het-vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 locations op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
1: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
2: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
4: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
6: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
7: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
8: De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. Via het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada, goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
4: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.

0: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. In Uithoren demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingen-slogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. De Europese Commissie heeft ingestemd met de overname van DMK en DOC-kaas door Arla Foods. Brussel ziet geen risico's voor de concurrentie. De fusie verenigt ruim 11.000 melkveehouders en bijna 29.000 medewerkers met een gezamenlijke omzet van meer dan 20 miljard euro. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. Via het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. In Uithoren demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingenslogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.